bandit, dat hoor je zijn bandit. Niemand had je pas een duim. Kleine humore, appoggio in un caffè. Si scrive, io posso